0: is Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen, wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venlo.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Boekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lof.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een 10-tal gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: I don't know him.

0: Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo. Tickets via eventim.nl.
3: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
4: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: Zin om af te koelen? Kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier van jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 in Stralen. Of check www.wasserstralen.de.
2: Open uw ogen. U weet wie ik ben, toch? U denkt mijn verhaal al te kennen.
3: De laatste speeldagen van de Passiespelen zijn aangebroken. Meer dan 20.000 bezoekers gingen u voor. Beleef de beste Passiespelen ooit. Boek vandaag nog via passiespelen.nl.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Autovies, tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
7: Zin in een uitstapje naar Stralen? Op slechts 15 minuten van Venlo ligt restaurant Het Stralende Hof op u te wachten. Geniet van ons barbecue-buffet voor de onverslaanbare prijs van €29,90. Elke vrijdagavond tijdens de zomervakantie vanaf 6 uur op ons terras. Ontspan, geniet en beleef de zomer vlak over de grens. Bel ons of reserveer uw tafel op stralendehof.de.
0: Omroep Venlo 96.9.

0: is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. En bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het Parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten, maar dat is volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog, op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Open uw ogen. U weet wie ik ben, toch? U denkt mijn verhaal al te kennen.
6: De laatste speeldagen van de Passiespelen zijn aangebroken. Meer dan 20.000 bezoekers gingen u voor. Beleef de beste Passiespelen ooit. Boek vandaag nog via passiespelen.nl.
7: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
0: Venlo, 96.9 FM.
8: Altijd hier voor jou.

0: Omroep Venlo.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Bij Verdifit staan wij naast jou als abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo.

0: Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
1: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zegen van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Omroep Venlo.
5: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
6: Alles voor de lekkerste barbecue.
7: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
5: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

De regen slijt op de stroten neer. En de wereld die draait niet meer. Ik wikkel een deken om de heen. Stil in hecht mijn leven. Stil in hecht. Als elke ster en de maan verdwijnt. En tronen onzichtbaar zien. Bescherm ik dich tegen alle pijn.

aspin. Van mijn galde vul als spin. Ik loop voor dich elke avond langs. Ik hoop dat ze mijn hert aanvangt. Als ik van de eerde val, sloot mijn beelden in hert, stoppen in die hert.

0: hits van nu. Het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

was het even niet meer pas. Als het even niet meer lukt, pak steeg mij vast, gewoon aan mijn jas.

ken lachen. Ben verrezen hoe de aas. Ik vleeg weer lekker goed. Pak ik dich vast.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 2 kilometer file door grenscontroles. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De klassiekers van toen.

0: Omroep Venlo.
1: Open uw ogen. U weet wie ik ben, toch? U denkt mijn verhaal al te kennen.
2: De laatste speeldagen van de Passiespelen zijn aangebroken. Meer dan 20.000 bezoekers gingen u voor. Beleef de beste Passiespelen ooit. Boek vandaag nog via passiespelen.nl.
3: Zet hem af te koelen. Kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier van jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 in Stralen. Of check www.wasserstralen.de.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS Journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten.

0: Noten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A76 Geleen-Aken bij de grens met Duitsland 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
5: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
6: Venlo 96.9 FM.
7: Altijd hier voor jou.
6: Altijd hier voor jou.

0: is Omroep Venlo.
1: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Wolweverstraat 76 in Venlo.
2: Zin in een uitstapje naar Stralen? Op slechts 15 minuten van Venlo ligt restaurant Het Stralende Hof op u te wachten. Geniet van ons barbecue-buffet voor de onverslaanbare prijs van €29,90. Elke vrijdagavond tijdens de zomervakantie vanaf 6 uur op ons terras. Ontspan, geniet en beleef de zomer vlak over de grens. Bel ons of reserveer uw tafel op stralendehof.de.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS Journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had

0: kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht de werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. Groter is de vertraging de andere kant op de A16. Vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder de kop van 7 kilometer file. Vanaf Dordrecht Centrum moet je rekening houden met een uur vertraging, want er zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. A76 Geleen-Aken. Voor de Duitse grens een kwartier vertraging in de vorm van 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Open uw ogen, u weet wie ik ben, toch? U denkt mijn verhaal al te kennen.
5: De laatste speeldagen van de Passiespelen zijn aangebroken. Meer dan 20.000 bezoekers gingen u voor. Beleef de beste Passiespelen ooit. Boek vandaag nog via passiespelen.nl.
6: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
1: Isn't it?

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A29 Rotterdam. Bergen-op-Zoom bij Oud-Beijerland. Een kwartier vertraging door 6 kilometer file. En een kwartier vertraging aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken voor een langzaam rijden vanaf knooppunt Kunderberg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Bij Verdifit staan wij naast jou als ABO-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
2: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A76 vanuit Geleen naar A.

0: zaken. Grenscontroles vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file, maar wel met een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
3: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
4: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo. Tickets via eventim.nl.

verloren. Doe zijn gedachten, doe zijn verlangens, gevangen onder een dak. Doe zijn keer afscheid, doe zijn keer weer.

opgedekt. Zilverjong, zwoven in de erte. De receptionisten aan de telefoon. En dan hoort je zich wat moet ik doen.

voor honderd.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven 10 minuten vertraging bij knooppunt Batadorp. 10 minuutjes op de A16 Breda-Rotterdam. Door de werkzaamheden bij Dordrecht is daar de rechterrijstrook dicht. En 20 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Door de grenscontroles vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: Open uw ogen. U weet wie ik ben, toch? U denkt mijn verhaal al te kennen.
0: De laatste speeldagen van de Passiespelen zijn aangebroken. Meer dan 20.000 bezoekers gingen u voor. Beleef de beste Passiespelen ooit. Boek vandaag nog via passiespelen.nl.
2: Zet hem af te koelen. Kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier van jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 in Stralen. Of check www.wasserstralen.de.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gellen, de mooiste en grootste Duitse supermarkt.

0: grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Reeuwe Gallen in Stralen.
1: Alles voor de lekkerste barbecue.
2: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
0: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwestralen.nl.
3: Omroep Venlo, 96.9 FM.
4: Altijd hier voor jou.
3: Altijd hier voor jou. Dit is Omroep Venlo.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging voor het verkeer 10 minuten. 20 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de Duitse grens door de controles langzaam rijden vanaf knooppunt Kunderberg. A256 Goes-Zierikzee bij afrit Kortgene. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Vincent, Houtblerik, Tegelen, Stijl, Belfeld, Achsen, Velden, Lom, Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment, rond 12 uur, stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam wegwerkzaamheden. Rechterrijstrook is dicht bij Dordrecht en de vertraging 10 minuten. Op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de Duitse grenscontroles. Er staat 2 kilometer file vanaf knooppunt Kunderberg. Daar moet je rekening houden met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
1: Zin in een uitstapje naar Stralen? Op slechts 15 minuten van Venlo ligt restaurant Het Stralende Hof op u te wachten. Geniet van ons barbecue-buffet voor de onverslaanbare prijs van €29,90. Elke vrijdagavond tijdens de zomervakantie vanaf 6 uur op ons terras. Ontspan, geniet en beleef de zomer vlak over de grens. Bel ons of reserveer uw tafel op stralendehof.de.
7: Bij Verdifit staan wij naast jou als Arbo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
0: Omroep Venlo.

0: Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo. De hit.

0: is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg onveranderd 2 kilometer file en een kwartier vertraging door de controles aan de grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De klas.

0: De klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Juliana Park, Venlo. Tickets via eventim.nl.
1: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De vertraging door de grenscontroles op de A76 neemt af, maar vanuit Geleen naar Aken nog wel 2 kilometer file vanaf knooppunt Kunderberg met net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Omroep Venlo.
5: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
6: Alles voor de lekkerste barbecue.
7: Bij Verdifit staan wij naast jou als abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
5: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
2: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Sip and Saturday.
2: Dit is Omroep Venlo.
8: Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

kun je deze zaterdagmiddag beter kennen met Manu Chao in 1998 van zijn LP Clandestino, Bongo Bong. En het is weer tijd voor zaterdagmiddag XL, dus tijd voor Sip and Summer, jouw wekelijkse zaterdagmiddag zomermagazine hier bij Omofello Radio. En ja, de zomervakantie is nog wel losgebarsten. Iedereen heeft wel vakantie, de stad ligt wel uitgestorven. Heerlijk. Heerlijke zomerse vibes, hier ook 2 uur lang op je radio. En wat mag je verwachten? Ja, heel veel zomerse muziek uiteraard. Dat is altijd fijn. He, die summer vibes, de UV-stralen moeten jouw speakers uitspatten, zeg maar. Goed, zomerse muziek, ja, beloofd. Aandacht voor activiteiten hier in de regio die ook te maken hebben met die zomerse sferen. Check, we gaan het gewoon allemaal doen. En natuurlijk straks weer. En we gaan ergens op vakantie en we duiken helemaal de Middellandse Zee in. Hoe en wat, dat ga ik je daar kunnen vertellen. Ik heb het volgende uurtje nog een Turner-based dance classic voor je klaarstaan. Eentje uit 1990, toen een gigantische zomerrit. En ik heb natuurlijk heel veel uittips voor je. Wat er allemaal te doen is de komende week. Dus zit je gewoon lekker thuis in je achtertuintje naar de radio te luisteren. En denk je van, nou, dat is leuk om eens naartoe te gaan. Of zit je lekker hier in de buurt op de camping en denk je, wat kunnen we hier in de buurt allemaal doen? Nou, een heleboel. En 6 van die dingetjes, die ga ik met je doornemen. Dat is allemaal deze middag hier bij Omofello Radio. En ik had hem al beloofd. Echte muziek, daar is het tijd voor. Nou, wat voor muziek? Fijne muziek. Muziek van Soul to Soul. Soul to Soul, zeg je, dat is lang geleden? Jazeker. Zomerritje in 1990 en 1989 zelfs.

Ja, je waant je zo dobberend in dat badje en je speedo zwembroekje. Want ja, zo was dat bij je clubtroepje kennen van Wham, hè? We herinneren het allemaal wel. Maar heerlijke zomerse plaat is dat. De kegeltjes die in het begin lekker beginnen te dansen en zo. We genieten er met z'n allen van. En ja, vast onderdeel van deze Sip & Summer, de zomereditie van het programma, is natuurlijk Waar gaan we heen? Elke keer pak ik een vakantiebestemming en vandaag heb ik voor jou een fictieve vakantiebestemming. Nou, hoezo dat dan? Ik moet ook bij mijn platenkussen een beetje rekening houden met wat er allemaal mogelijk is. En een idee hierachter is dat we steeds een dansbare plaat hebben. Nou, ik heb een echte dansbare plaat gepakt. Een paar weken terug waren ze nog de Thunderbase Dance Classic, de mannen van Atlantic Ocean. Maar ze hebben ook een hele mooie plaat gemaakt. Het was wat later in de jaren 90, helemaal transachtig. Die gaan we voor je opzetten. We dalen dadelijk neer naar dat gebiedje. Ergens in de buurt van de Griekse eilanden, diep in de oceaan, het verzonken land Atlantis. Ja, daar ging het over. En zij hebben daar een heerlijke plaat van gemaakt. Ik moet zeggen, en echt een goede plaat. We hebben het over de mannen van Atlantic Ocean en hun Trans Atlantis. Ja.

schuiven ze op die dansvloer. Jawel, wie waren dat dan? Dat waren niemand minder dan de Hampelmannen. Dus na de lekkere trance van Atlantic Ocean. De Hampelmannen uit Venlo, lekkere funky hip-hop. En het is weer tijd om te kijken, wat gaan wij doen? Ja, de eerste uittip die ik heb is er eentje voor de hele maand augustus. Nou, dat komt goed uit. Dus vandaag 1 augustus. Dus je kunt nog de hele maand gaan kijken. Waarnaar? Naar Kunst in de Biep. En dat is dit keer een expositie van Robert Boyd Smith. Ook wel de Blacksmith genoemd. En de hele maand augustus kun je in de bibliotheek van Venlo het werk zien van tattoo-artist Robert Boyd Smith. Hij is meer bekend onder de naam The Blacksmith. En in deze expositie zijn onder meer mandala's te zien. Uitgevoerd in voornamelijk inkt. Oh, wat is nieuw voor een tattoo-artist. En potlood. Ze zijn gekenmerkt door een hoge mate van detaillering. Nou, ga dat kijken en zie dat Smith zich dan laat inspireren door mythologie, religie en cultuur. Dus de hele maand augustus kun je in de Biep in Venlo gewoon binnenlopen. Is gratis. En dan hangt dat werk. En wellicht dat jij nog wel ergens inspiratie voor opdoet. Dat is natuurlijk altijd mooi als je nog wat ziet dat je denkt van... Oeh, dat vind ik mooi, dat wil ik ook wel hebben. En doe je dat niet, kun je altijd nog een fijn boekje lezen. Dat is niks lekkerders dan met dit weer gewoon aan je zwembadje te liggen met een boek. Ook niet verkeerd. Dus dat straks meer uittips. Hè. Ik heb er nog 5 voor te goed en nog wat bioscooptipjes. Die komen er gewoon als bonus nog bovenop. Zometeen wel de borreltip. Maar eerst gaan we weer dansen. Maar dan... dansen op een 80s classic. Een 80s classic, jawel. Lionel Richie, Dancing on the Ceiling.

0: dat de zomer niet voor iedereen even fijn is. Daar zijn Taylor Swift over Cruel Summer uit 2019.
1: Sip and Saturday, borreltip.
0: Yes, dat is weer tijd voor het borreltipje. En nu het augustus is en de dagen merkbaar korter aan het worden zijn, hoef je niet zo achterlijk vroeg meer op te staan om de zon op te zien komen. En zo komt de zon morgen om 6:04 pas op. Dan zit de 5e niet meer in de tijd. En hoe kun je zo'n zonsopgang nu beter beleven dan met een ware classic cocktail? Dus voor vandaag de Tequila Sunrise. En die staat garant voor een zwoele zonsopgang in je glas. De naam van de zonnige cocktail verraadt het hoofdingrediënt al, namelijk tequila. Hey. Deze heerlijke cocktail drink je op een tropische zomeravond. Ja, of aan het einde van de nacht natuurlijk. Ontdek alles over een van de bekendste cocktails met tequila. Nou, wat heb jij nodig? En nu komt-ie. Slechts 4 minuten tijd. Dat is altijd prettig in de zomer, hè? Alles lekker chill, rustig aan doen. 1 longdrinkgras, 45 ml tequila, 90 ml sinaasappelsap, 15 ml grenadine, 1 schijfje citroen en wat ijsblokjes. Nou, en hoe ga je dan te werk? Doe die ijsblokjes in het longdrinkglas, dat is makkelijk. Giet de tequila en het sinaasappelsap in het glas en mix alles door elkaar. Voeg dan de grenadine toe en laat de zwaartekracht zijn werk doen. Dan komt dat mooie kleurverloopje eraan. Garneer dat met een scheefje citroen en et voilà, je tequila sunrise is klaar. Heb je nou geen zin in sinaasappelsap? Dan kun je die ook vervangen door persiksap, met de sap van een meloen of door ananassap. Allemaal even lekker. Ik zou zeggen, geniet ervan en salut! Ja, Zometeen heb ik weer een fijne uittip voor je klaarstaan. Maar voor het zover is, ga ik terug de tijden. Terug naar het jaar 1987. Toen presenteerde Rowan Heerzen uit Amerika hun eerste EP. Nou, 3 liedjes op de A-kant, 3 liedjes op de B-kant. En de B2 die was voor De Pil en Brand en dan een vroege versie. En moet ik die vandaag draaien? Jazeker, want als je goed gaat luisteren... Het is gewoon weer een reggae-variant. Lekker man, het is dan natuurlijk. Gewoon is ze, De Pil en Brand in de allereerste uitvoering.
1: Sip in Summer.

lekker wiegje in je handmacht. Terwijl dit liedje speelt. Lekker ondergaande zon. En dan staat de pil in brand. Ik weet nog, een aantal jaren later, ik studeerde. Ik had wat Brabantse studiegenoten. En ik had het met een medestudent van die ook hier uit de buurt kwam over zijn favoriete Roneerse nummer. Nou, we hadden het over De Piel in Brand. En dat vonden zij ook wel een leuke titel, De Piel in Brand. Alleen, zij dachten bij De Piel dat het ging over het mannelijke slagsdeel. Ja, en ze waren lichtelijk teleurgesteld toen ze achterkwamen dat het ging over het natuurgebied tussen op de grens van Limburg en Brabant. Nou, dat vonden ze niet zo leuk. Dat dan weer wel. Wel een leuke versie om weer eens op te zetten in 1987. De Piel in Brand, de allereerste dialectplaat die Jacques Poels ooit een keer schreef. Dus fijn om te draaien, zeker op een dag als deze. En als beloofd, ik heb weer een tipje voor jou. Want morgen, dat is het 2 augustus en zondag, dan is er een open dag in het Ketelhuis op Stijl. En tijdens de open dag van het historische Ketelhuis op Stijl krijg jij een unieke blik achter de schermen van een van de meest bijzondere industriële monumenten van Noord-Limburg. Bezoekers kunnen het voormalige ketelhuis en de indrukwekkende machinehal bezichtigen, waar vroeger stroom en stoom werden opgewekt voor de kloosters van en drukkerij van het klooster op Stijl. Op verschillende momenten geven gidsen uitleg over de rijke geschiedenis van het gebouw, de werking van de historische stoommachine en het technische erfgoed van Stijl. Tijdens de open dag wordt de machine zelfs draaiend gedemonstreerd, dus dat kun je zien, een mooie en bijzondere ervaring dus voor jong en oud. In de kelders van het ketelhuis is daarnaast een unieke tentoonstelling te zien over oude kloosterberoepen, ambachten en het dagelijks leven in Stijl van vroeger. Een bezoek aan het ketelhuis is bovendien goed te combineren met een wandeling door deze parel aan de Maas, het historische kloosterdorp en de omliggende tuinen en musea. Ben je benieuwd? Ga kijken vanaf 11 uur morgen vroeg. Is die voor jou? Hele fijne iets om te doen. En wat gaan wij doen? Wij gaan dansen. Heb ik zin in. Alexander Stan, zomerritje van een paar jaar terug. Hier is Mr. Sexo B. Sip in summer.

0: Boekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achtsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Sip in Summer.

0: Luther Vandross. Helaas is hij al 21 jaar niet meer onderhands. Gevolgje diabetes type B. En je hoorde van zijn solo debuutalbum het eerste singeltje Never Too Much. Heerlijke plaat en werd meteen van hem een ster. Maakte het, ja, fijne plaat om te draaien. En ja, ook op zo'n dag als deze. Een beetje chillen, zeker naar Mr. Sexy Beat van Alexander Stern. Komt dat helemaal geen kwaad. Oeh, en we gaan wel even een loontje. Wat gaan we doen? Oeh, ja. Ik heb alweer een uittip voor je, want er is weer genoeg te doen hier in de regio Venlo. En voor komende woensdag stuur ik je gewoon weer naar Arsen, want dat is er alweer een zomersfeermarkt. Ja, ook deze woensdag is er weer een zomersfeermarkt in het centrum van het dorp. Bezoekers kunnen er terecht voor kraampjes met streekproducten, handgemaakte artikelen en zomerse decoratie. De markt vindt plaats in de middag en vroege avond en is vrij toegankelijk. Naast de verkoopkraampjes zullen er ook weer kleine demonstraties en activiteiten zijn die inspelen op de lokale sfeer en het toeristische karakter van Arsen. Dat is helemaal fijn natuurlijk. En als je dan denkt van, hoe kom ik daar? Nou, ben je in de buurt, kom met de fiets. Kom je iets verder, kom dan met de auto. Maar denk eraan, er is niet superveel parkeerplek. En hou het wel gezellig voor iedereen. Nou, wat kun je nog meer doen? In Arsen is ook nog genoeg horeca. Dus je kunt altijd even blijven hangen voor een hapje te eten, een ijsje te pakken en gewoon even wat te drinken. Kan allemaal, zal hartstikke gezellig worden. Komende woensdag dus weer een zomersfeermarkt in Arsen. En ik moet zeggen, ik was een paar weken geleden was ik in Duitsland in het zwembad. En er waren al Duitse mensen die mij daarnaar vroegen. Oh, of dan die markt in Arsen er weer was. Ja, die is er weer. Dus ook de Duitse gasten weten ons te vinden. En dat is alleen maar een mooi compliment natuurlijk. Want het is altijd een fantastisch evenement om te bezoeken. Komende woensdag de zomersfeermarkt in Arsen. Bij ons is het bijna tijd om eruit te gaan. En hoe ga ik er altijd eruit? Nou, heel makkelijk. Ik ga traditioneel eruit met een dansplaatje. Dit keer is dat van Klankkarussel. Nou, we toch weer die Duitsers samen met Will Hurt en Sonnetanz.
1: Sip in Summer.

0: Omroep Venlo.
1: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style. Zin in een uitstapje naar Stralen? Op slechts 15 minuten van Venlo legt restaurant het

0: stralenhof.de.
1: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg, na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Omroep Venlo.
5: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
6: Alles voor de lekkerste barbecue.
7: Open uw ogen, u weet wie ik ben. Toch? U denkt mijn verhaal al te kennen.
8: De laatste speeldagen van de Passiespelen zijn aangebroken. Meer dan 20.000 bezoekers gingen u voor. Beleef de beste Passiespelen ooit. Boek vandaag nog via passiespelen.nl.
5: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. De extra lange versie van Summer Breeze, gebracht door de Isley Brothers. Uitgebracht in de zomer van 1974. En hoewel wij ondertussen midden in de hondsdagen zitten, van 20 juli tot en met 20 augustus, de warmste, klamste, heetste dagen in Nederland en België, was er in 1974 helaas niet zo heel veel sprake van. Volgens mij één uitschietertje net boven de 30 graden, één keer de hele zomer. En voor de rest was het steeds zo maximum 20, af en toe een keer 25. Het was niet super lekker weer dat jaar, maar deze plaat, die kan ik wel blijven draaien. De goede sfeer. Nou, en als we het dan over echte zomerse activiteiten hebben, Theater de Maaspoort verplaatst zich naar buiten voor een ontspannen rondleiding over het oude Floriade-terrein. Een plek waar natuur, voeding en teelt samenkomen. En dat, hoe gaan ze doen? Een wandeling, daar krijg je meer gevoel bij waar ingrediënten vandaan komen en wat er allemaal bij komt kijken. Een mooie aanvulling op alles wat eerder op het bord voorbij komt. En je krijgt nou een rondleiding over blauwe bessen. Nou, het hoogtepunt van de rondleiding is dan ook het bezoek aan het blauwe bessenveld van Kompas Agro. Hier vertelt de teler op een toegankelijke manier over de groei van de blauwe bes, van plant tot oogst. Je hoort hoe de bes zich ontwikkelt, wat invloed heeft op smaak en waarom timing zo belangrijk is. Verwacht een praktische uitleg, leuke weetjes en ruimte om vragen te stellen. En natuurlijk, wordt er ook geproefd. Ja, niet heel onbelangrijk. Want een blauwe bes direct van het veld laat pas echt zien en proeven wat vers betekent. Frisser, volle van smaak en soms verrassend anders dan je gewend bent. Met grote kans dat je daarna met een andere blik langs het schap in de supermarkt loopt. Waar die blauwe bessen al weken oud zijn en uit heel veel landen komen, behalve hier uit de buurt. De rondleiding is ontspannen en informatief, met oog voor detail en ruimte voor verwondering. Geen haast, wel aandacht. En ja, een licht paarse waas op je vingers kan zomaar gebeuren. Nou, wat mag je verwachten? Een wandeling over het oude Floriade-terrein. Bezoek aan het blauwe bessenveld met uitleg van Kompas Agro. Kijken, ruiken en proeven bij de bron van het eten. Dus laagdrempelig, leerzaam en gezellig met een vleugje humor. Wanneer? Komende woensdag, 5 augustus, tussen 1 en 4. En waar is dat? Dat staat bij Villa Flora op de Villa Floraweg nummertje 1. En dat is zeg maar richting Grubbervorst aan de A73. Ja, dat staat te gebeuren. En wat staat er dit uur nog te gebeuren? Nou, dankzij Baba Brooks met de ska zit de zomersfeer er weer in. En met Summer Breeze gebeurt dat ook. En ik ga eventjes jullie meenemen naar een hele andere plek. Wat voor andere plek wil je mij naartoe nemen, Rob? Ik ga je meenemen op Voyage, Voyage, Voyage. En daarna naar Frankrijk natuurlijk met Desireless. Ook weer zo'n echte zomerplaat.
1: Sip in Summer.

Pippin Summer. Umroep Venlo.

Uit de zomer van 1983, Laid Back met Sunshine Reggae. En alhoewel je zult denken dat er wel heel Jamaica's aan wordt, kwam ze uit Denemarken, ja. En daarvoor werd het ook een klein beetje spannend. Wat was daar aan de hand? Toen had ik er nog iets anders leuks voor je staan. Want toen hadden we nog het stukje openstaan van Desireless, Voyage Voyage in 1986. En mijn zoon van 9 jaar oud, die zit hier bij mij in de studio. En die zit het 7-inch singeltje. Daar staat een hoes. Op de hoes staat de zangeres Clodie Fritsch-Mentrop. Zo heet ze echt. En die was in de jaren 70 al bekend als stiliste. Pas vanaf 86 ging ze een beetje jazz en new wave R&B zingen. Ze had toen Jean-Michel Rivette ontmoet. En die maakte deze single voor haar. Nou, en daar staat hij al met een heel mooi kapsel. En dan zegt hij van, hey, zo ziet mijn haar er ook uit als ik 's morgens in bed kom. Ja, hij is helemaal niet zo van die stijl. De muziekcarrière van haar die duurde niet heel erg lang. Hoezo dat dan? Nou, in de jaren 1990 nam ze haar debuutalbum op na deze gigantische zomerrit in meerdere landen. En eigenlijk daarna besloot ze een pauze nemen om te bevallen van een dochter en voor het gezin te zorgen. En daarna is ze weer gewoon weer stiliste geworden. Af en toe nog een beetje zingen voor de lol, maar voor de rest rustig aan, rustig aan, rustig aan. En ik heb voor jou heel wat anders. Ik heb voor jou nog wat bioscooptips. Ja, want als je het te warm vindt buiten, ga dan gewoon lekker naar de bioscoop, hè. We hebben een Venlo Filmtheater, de nieuwe scène. Daar kun je gezellig naartoe voor wat arthouse films. Kijk even naar het actuele programma wat zij hebben. Deze week is dat niet zo heel veel. Ook zij hebben eventjes zomerreces, maar ze komen keihard terug tijdens het zomerparkfeest. Dan hebben ze ook een eigen podium daar. Maar vanaf woensdag heeft de grote bioscoop, en die zijn ook nog hier in de buurt, een paar nieuwe films. Wat komt dan? Dan komen de Legendariërs. Jawel. En een nieuwe tekenfilm voor jong en oud. En ook C'est mieux demain, die komt, is al een film van vorig jaar, maar die komt deze week in de bioscoop. En De Gaulle, Résistance, nieuwe film. Voor de rest, Father, die komt in de bioscoop. Ice Cream Man, horror en thriller, als je een beetje spannende iets wil hebben. Magellaan, over de ontdekkingsreiziger natuurlijk. En voor de kinderen, Paw Patrol, de Dino-film, die komt ook deze week uit. Net zoals Primavera en Saccharin, dus er is genoeg te doen voor ook degene die eventjes geen buitenactiviteit, maar een heerlijke binnenactiviteit willen. Wat gaan wij doen? Wij gaan echte zomerse vibes opzetten. Oeh, het is tijd voor Mystic en Ritmo de la Noche.

0: Rosé met Too Sweet. Ja, een mooie, ook weer zomerse plaat. En ze horen het hier tijdens Sip and Summer. En ik heb alweer een uitdaging voor je. En een hele bijzondere muzikale dit keer. Want de leden van Alien Ant Farm, jawel, die komen naar Venlo. In 1999 brachten ze hun eerste plaat uit, die ze voor het gemak maar meteen Greatest Hits noemden. Ja, je moet maar wat hebben. Het was echter 2002, de hoogtijdagen van de nu metal destijds, toen ze pas echt een hit scoorden met de ironische old metal cover van Michael Jackson's Smooth Criminal. Ja, en ze behaalden successen met nummers als Movies en Wish. Nou, komende woensdag, dat is 5 augustus, dan staan ze in het poppodium Grenswerk vanaf 8 uur. Kaartjes kosten €29, dus je kunt ze vooraf vastkopen. Maar waarschijnlijk is er aan de deur ook al wat te krijgen. Dus ja, als je dat wil zien, een beetje new metal, een beetje fun muziek. Komende woensdag in het poppodium Grenswerk. De boys van Alien Ant Farm. En ja, ik kan eigenlijk niks anders doen dan gewoon ook maar het plaatje opzetten. Hè. Dan kunnen we gewoon zeggen van, wat zeggen we dan? Zoiets beetje als
1: Michael Jackson is shot dead in front of a live studio.

de mannen van Alien and Farm. En ja, dat is heel erg lekkere muziek. En komende woensdag kun je ze zien. Dat was net de grote tip om die nog live te gaan zien. En wat heb ik voor jou klaarstaan? Oeh ja, zometeen heb ik nog een heerlijk potje muziek voor je klaarstaan. En wat voor potje muziek heb ik dan voor je klaarstaan? Een 200 Bass Dance Classic. En die kennen we ook allemaal wel. Ja, dat is ook altijd leuk dat we die allemaal kennen. Maar eerst is het tijd voor een hitje van 2006. Ja, ze is tegenwoordig meer nieuws om andere zaken. Dat was de vorige ook al als zangeres. Dat is jammer, want dit was toch wel heel lekker. Jodemal, Lily Allen, Small.

0: Yes, Mama Lily Allen. Ook zo'n heerlijke zomershit. En nou is het weer tijd voor...
1: Turn up the bass. Dance Classic.
0: Jawel. Ik heb er weer één voor je klaarstaan. En wat voor één. Oeh, ja, dat wordt een feest vandaag. Want samen met Dirty Cash van The Adventures of Stevie V... Killer van Damsky & Seal en You Can Touch This van MC Hammer... en Hear the Drummer Get Wicked van Chad Jackson... was dit dé zomerhit van 1990. En we mogen wel spreken van een mijlpaal uit de vroege Nederlandse hiphouse scene. Deze track verscheen in 1990 en werd een van de eerste grote internationale dance-successen uit Nederland. Dus waar we later zo bekender waren. Nou, in 1990 is dit gebeurd en dit was een van de allereerste. Wat mag je verwachten? Strakke drumcomputers, sample-gedreven productie en een energieke MC-stijl... die maken het typisch voor de overgangsperiode tussen de hip-hop en de dance, zo van rond 1990. En waar ik het over heb? Ja, de Turn Up the Bass Dance Classic van deze zaterdag. Producer Juan Enzoon, ook wel bedoeld is DJ Juan, oftewel All Star Fresh, dat klinkt nog stoerder... terwijl Juan Enzoon eigenlijk ook wel stoer klinkt... en rapper MC Prime... eigenlijk genaamd Armand Corneille, klinkt ook wel chic. Samen hadden ze een korte, maar opvallende hoogte. Een hele korte, opvallende carrière met hoogstwaarts deze track. Hij is afkomstig van Turn Up the Bass numero 10 uit 1990. Maak je klaar voor King B en Back by Dope the Man.
2: We're back by Dope the Man.
3: Turn Up the Bass is back.
2: What time is love?
3: They in their hardcore dance tracks.
2: My
3: oh, play new CDs.

0: is een klassieker in 1998 van Stardust, het Franse project van Thomas Bangalter. Die is bekend van Daft Punk. En Alan Brax en zanger Benjamin Diamond. Uitgebracht op het Roulet-label-labeltje. En ik krijg er nog steeds het zuur van als ik deze plaat opzet. Het is een beetje een persoonlijke frustratie van mij. Hoezo dat dan? Nou, het Roulet-label stond er bekend. Een gouden hoezen met een roulette-tafeltje op de hoes. En dat stond er onder Roulet en van die sierlijke western letters. En voor de rest was dat er een zilverkleurige sticker linksboven geplakt met de titel van de artiest en de titel van de track. En er stond op zo'n 12 inch maar één nummer. Alleen de A-kant had één track erop staan, de B-kant was gewoon volledig leeg. En je betaalde gewoon de volle map. Dus waar ik vaak in die tijd van mijn zuur verdiende centjes voor 16,95 gulden bij die platenmaatschappij toen nog op de hoek Houtstraat, Jodenstraat en Venlo. In zo'n fijne gele plastic zak. Een EP kocht met 6 tracks erop of zo. En een fijne maxi. Nou, kreeg je bij deze voor hetzelfde geld 1 track. En that's it. Wel een fijne track. Was nog steeds leuk. En hij deed het nog altijd goed. En ik zie nog steeds dat jongetje voor me dat zijn zelfgebouwde vliegtuig uitlaat. Jij luistert zitten, Sip een Summer. En ik heb de laatste uittip voor dit weekend. Komende vrijdag, dan ga jij weer ontspannen het weekend in. Want dan wordt er weer Limburg Mediteert georganiseerd. En dat richt zich op toegankelijk mindfulness voor een breed publiek. De bijeenkomst bestaat uit een geleide meditatie, wat ademhalingsoefeningen en een korte stiltesessie. Bedoeld om deelnemers bewust te laten ontspannen aan het einde van de week. De sessie duurt ongeveer een uur en wordt begeleid door een ervaren instructeur. Iedereen kan meedoen, ongeacht ervaring. En er is geen speciale voorbereiding nodig. Limburg Mediteren is een laagdrempelige manier om kennis te maken met meditatie en even tot rust te komen. Midden in de stad. Waar? In de bibliotheek in Venlo. En de begeleidinggang. En dat begint om 6 uur. Dus dan ga je wel echt helemaal relax het weekend in. En wij gaan eventjes vrolijk dit weekend verder. Dat doen we met zangeres Christel. Ondertussen is ze zwanger van haar tweede kind. Dikke buik heeft ze nou. Staat op knappen. Maar deze hit nemen we haar nooit meer af. Golden Days.
1: Sip in Summer.

0: Omroep Venlo.
1: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
2: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.

0: Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer, 10 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Open uw ogen, u weet wie ik ben, toch? U denkt mijn verhaal al te kennen.
5: De laatste speeldagen van de Passiespelen zijn aangebroken. Meer dan 20.000 bezoekers gingen u voor. Beleef de beste Passiespelen ooit. Boek vandaag nog via passiespelen.nl.
6: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
7: Zet hem af te koelen. Kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier van jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 en Stralen. Of check www.wasserstralen.de.

0: Underground.
1: Het verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer, 10 minuten vertraging doordat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts.

0: waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM. Altijd hier voor jou. Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente

het NOS-journaal.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een recordaantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak. Mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: Omroep Venlo.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: something I want to talk about.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.

0: Kin.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De klassieke

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Altijd hier voor jou. Altijd.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Onder de brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebied.